Toen sprak er de valse Judas, Heer Jezus, ik ben het niet. Toen sprak er de zoete man Jezus, mijn vriend, dat zeg ik toch niet. Heer Jezus was morgens vroeg opgestaan.